Dizzy Piesang Skille en Marnie van der Merwe met Shotgun. Net hier op 90.6 FM Stereo waar jy thuis voel, dis the morning lock en as ek nog nie een goeiemorgen naar jou kant toe gegooi het nie, goeiemorgen. Dit is een woensdag, dis klein zaterdag, ek wil hier met jou woensdag vibe vang volgend. So, ek het vir jou liekie, vir Finish the Chorus, dier die luisteraar voorgestel, ek dink is een lekker liekie, ek dink is een fun een. Ek gaan op jou speel, ek wil graag iemand of my klaarmaak op 062-344-5545.

0: Wat is die volgende woorde? 062-344-5545.
1: Suzuki Vereniging, where adventure meets the road. Explore Suzuki's wide range of affordable new cars. Every model in our range is purposely designed and caters for a diverse variety of lifestyles. Unleash the thrill of the ride with our selection of motorcycles. Start your journey towards financing and ensuring your dream Suzuki. At Suzuki Vereniging, we don't just sell vehicles, we build lasting relationships. Our dedicated team is here to help you find the perfect Suzuki. Suzuki Vereniging, vehicles and motorcycles. At number 18 Beethoven Street, Duncanville, Vereniging. Or call 016-450-6800.
2: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.
0: It is the morning lock-in. It was finished, the chorus. Wat was volgens se woorde, Val?
3: Ons gaan daar toe. Ja, ons gaan daar toe. As jy wil, dan vraag ek jou mooi, papa, sê het lewe die voort toe. Nee, dat is ons gaan daar toe by Fatman.
4: Goeiemorgen, dit is ons gaan daar toe van Fatman.
0: Dit is 100% korrek, dit is ons gaan dorp toe. Kom ons kyk wie het om reg, Mandelo natuurlijk, Liesel, baie, baie dankie. Dan het ek een gekryf van Barend af, jy het om reg. Teens, jy het om reg, Magda, jy het om reg. Nog een gekryf van Sofie af, jy het om reg, Klippie, jy het om ook reg. Jy lees altyd om met my woorde, baie, baie dankie, ek waardeer het so. Magda, jy het om reg en Colin, jy het om ook reg. Karen Anzel, yes, in die kolleg, sowel as Johan. Was die woorde was, ons gaan dorp toe, ja, ons gaan dorp toe, as jy wil dans, vraag jy mooi, papa sê, klim in die voort toe, want ons gaan dorp toe. Dit was Fatman, met ons gaan dorp toe vir ochend, hier op the morning lock in, vir finish the chorus, bye bye, dankie vir allemaal wat saam gespeel het, ek en jy speel weer morgenochtend. Finish the chorus tussen 7 en 8. Dis 'n woensdag, jy kan i-jam op hierdie en jy kan dit geniet. Because if not, why not? It's Fatman. Ons gaan dorp toe.

0: Dit is Jacobus met Mila, net op 90.6 FM stereo, waar jy thuis voel. Dit is een woensdagochtend. Ek wil jou woensdagochtend vir jou een absolute vibe maak. Jy is ingeskakel op The Morning Lock In. Samen met my Sarah Jane, heerlijke muziek nog vir jou op pad. En dan, in die volgende uur, getting up to date with some cultural events. Dit is nog steeds klein saadrag, so we need to get the good vibes going, or keep the good vibes going. Nies, finansies, sport op pad, maak seker jy bly ingeskakel.
1: Fresh tunes and even hotter topics await you on The Morning Lock-In.
2: 90.6 FM.

gezicht is dat wat je bekijkt. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij altijd blij, jij mij verleid.

stress, så risser du mu. That what you better do. Ain't nothing my su. Now will I go. Jij wil het ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt me blij.

0: It's more than just sound.
1: It's where you feel at home.
2: So go easy on me.
0: 90.6 FM.
3: Sydney Moini. Ud i ser. Elke keer die zand wil zien, al wordt het weggeveerd. Is het niet mooi niet, net ons twee. Jij blij in mijn kop, als ik je lang al uit mijn sfeer. Ik heb alles, maar ik heb niks, ik heb alles.

En als een 9.6 FM stereo, dit is The Weather Girls vir julle met It's Raining Men. Ons het afgeskop met Matt Simons in Open Up. Goeiemiddag al drie, lekker om saam julle te keier. Ja, op hierdie lekker, wat is dit vandag? Woensdag? Ek ben bijna vergeet wat se dag het is, kan jy dit oor vertel? Maar ja, daar is hy, tyd stap. Dis woensdagmiddag, dis Overdrive, geborgen deur Gelmar, saam met my Jimmy, tot en met 6 uur toe vanavond. Welkom, lekker om saam julle te keier. En baie dankie dat jy ingeskakel is op 90.6. Ek moet sê, dis bedrywig hierso. Almal is aan die gang. Dit is natuurlik die cheer of cheerleading competitie vandag. Daar is by die Portugese saal. 7 uur vanaand skop dit af. So, as jy dit wil bywoon, jy is welkom, gaan maak het draai. Ek dink is maar, toegang is maar 30 rand of iets in die lijn. Maar dit gaan een prachtige aand wees. Een wonderlijke aand. En ja, daar is hy. En dan natuurlik die beste in die trompoppies. Is dit trompoppies in Afrikaan cheerleading? Ja? Yeah? As het nie is, is het baie na by mekaar, is nie, ja. Maar ja, daar is hy. Dit is dan precies wat vanaan gebeur, en dit is natuurlijk moeilijk gemaakt dier Bota & Duisel Executive Motors, en natuurlijk 90.6. Maar ja, kom ons kyk gauw bykie wat lee en wacht, ons gaan binnenkort kyk na die weer, die geluid is ook op pad, maar nou eerst jou nou, wel, dit is nie een nostalgische treffer vandag, dit is eindelijk een remix wat ek vir julle gaan draai. So luister, dit is ou Guy Corsten, geniet om.

0: En daar is hy, 9.6 is Jakkels Vibe en Soen My In Die Donker. Ons gaan binnen die volgende paar secondes gaan ons bykie kyk wat aangaan met die weer. Ja, ons wil natuurlijk weet hoe die dinge lyk wat die weer aan betref. En dan net na die advertentiebreek is dit dan tyd vir ken jy, of raai die geluid. Ja, guess the sound. And that is of course brought to you with the compliments of Wines 2000 Amateur Winders. But before we get to all that, let's go check out the weather.
1: No matter the weather, hot, wet, or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Goed dan, daar is hy. Kom ons kyk hoe die dinge lyk. Donderdag, wat natuurlijk morgen is, 24 graden Celsius, nog baie warmer as vandag. Lekker, lekker warm weer. Donderdag, vrijdag, al twee, 24 graden Celsius. Prachtig. Niks wind om van te praat nie, en, wel... Dit gaan net een prachtige sonskyn daar wees vir die volgende twee dae. 24 jou maximum. As ons die naweek inloer, Saterdag en Sondag, 22 is jou maximum temperatuur daar. So dit is gedeelde bewolk met so 10% kans vir reen vir Saterdag. Sondag, geen reen op die kaarte nie. En dan Maandag sit ons weer op 21, sê hulle. So nie onaangename, maar wat wel die verskil is, 25% kans vir reen. En een baie sterk wind van so 30 km per uur, wat gaan rondwaai eerskomende maandag. En dan dinsdag sit ons met die 10 grade Celsius, was 7 gister gewees, is nou op na 10 grade Celsius, en hy 25% kans vir reën. En een sterk wind van so 25 km per uur ook. En dan woensdag, volgende week, ek weet, ek hardloop so bietjie vooruit, 18 grade Celsius, die maximum, weer so 50% kans vir reën. Vir volgende week en woensdag, en so 20 km per uur, is so die wind gaan waai.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the parts.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: President Hyper, we love what we do and so will you, especially since we're still your cheapest hyper and always adding that little bit extra to your trolley. Don't miss out on terrific Tuesday, wonderful Wednesday, fantastic Friday and freshly weekends. In fact, we're

0: En dan zijn je 9.6 FM Stereo in Bikkie John Cicada via op die woensdagmiddag. Hier zal bij Valdruks nummer 1 is 9.6 FM Stereo. En hou die cheerleading cheer of competitie is aan. Wel, dat gaan vanavond zeer weer afskop. Die beste wat die Valdruk het om te offer. Ja, dat gaan prachtig wees. Lekker, lekker. Maar nou ja, daar zei je, jullie kan gerust een draai maken in die Portugese klubbe hier in Van Nabijl Park is waar het natuurlijk gaan plaatsvinden. Kom eens kijken wat enige probleem op die pad is.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.
0: Nou ja, as jy op enige probleme afkom, asseblief voel vry, stuur vir ons daai inligting deur. Ons WhatsApp nommer is 062-344-545-062-344-545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.

0: try. And there we go. That's it. So that's all I'm giving you. Dis al wat ek vir jou gee. So kom ons kyk wie van julle gaan hierdie een reg kry vandag. Die naam van daai liedjie en as julle weet wie dit sing, nou ja, ek dink dit is net een persoon wat daai stem het. En ja, kom ons kyk. Die antwoord sal gaan wees 0623445545.
1: Galmar, Delighting Home Improvers Daily is the sponsor of Overdrive with General.

0: Nou ja, daar sê jy, dit was een wonderlijke trefferkie en dit was vir jou gewees Acoustic Element. Break of Dawn, Craig David voor het dan gewees met Insomnia. Jou Engelse Nies is volgende Annie Beerte met een bykie sport en dan net daarna is het jou Power Half Hour moontlik gemaakt dier Middelveld Groothandelaars. Maar kom ons gaan kyk wat enige probleem op die pad is.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Nou goed dan, kom ons kyk gauw hierso, daar is nie rarig enige probleme hierso. Johannesburg, ja, heel wat, Germiston is al probleme op die R21, Johannesburg, ja, nee wat. Wat die Vaal 3 kan betref, natuurlijk geen probleme wat vir ons deurgestuur is op hierdie stadium, maar asseblief, as jy op enig iets afkom, voel vry, stuur vir ons die inligting deur op 06-2-3-4-5-5-4-5.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

0: En as hy, dit is Wham met Battle Stations, hier so op 90.6 FM Stereo. En ons het ook Connell Cruz dan gehad met Endless Possibilities. Nee, as jy, dis nog nie te laat nie, dis nou eers, wel, wat 20 voor 6, en onthou om 7 uur vanavond, is het die cheerleading competitie wat aan die gang is, daar so by die Portugese Club, hier so in Vanderbijl Park, net so achter die Palm Center, sal jy natuurlijk die Portugese Club kry. En nou ja, jy kan bietjie gaan kyk hoe gaan die plaaslike skole teen mekaar opweeg en die competitie loop hoog. So, dit is altyd lekker om te sien hoe hulle teen mekaar natuurlijk competeer daar so. En dit is vanavond aan, daar soos ek gesê, daar by die Portugese Club gemaakt, er is het draai daar 7 uur, begin dit amtelijk vanavond, en ek dink is maar R30 vir toegang, gaan kyk een bykie wat daar aangaan, is 90.6 in samenwerking met Botha & Duysel Executive Motors, wat het natuurlijk aanbied.
1: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Sanctuary Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.sanctuaryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Sanctuary Electrical, delivering results exceeding expectations.
2: Welcome to ONS Print. How can I help?
3: I'd like business cards printed. Do you do that?
2: Yes, we print business cards along with desk pads, calendars and flyers.
3: Impressive! What else?
2: Full color printing, vehicle graphics, safety signs and billboards. And at ONS Print, we also handle our own installations. So, is it just business cards you want printed?
4: Find ONS Print in Vereniging at 26 King Street, Duncanville. Extension 3 or 0861-667-123. Via email at ons@onsd.co.za or find us on Facebook. ONS Print. You name it, we print it.
5: Overdrive is sponsored by Galmar, delighting home improvers.

0: En dan zei 9.6 Janet Jackson met Escapade. In de tijd van mij om te groet. Baie dankie voor die keier hier zo op Overdrive. Moeilijk gemaakt door Gelmar. Dat is alles mooi lopen. Zoals weer morgenmiddag in mekaar zijn gezelschap. Jullie met een wonderlijke geseende woensdagavond. Hey, geniet het in die gezelschap. Zoals gezegd van 9.6. Ons het ook Midweek Band. Dit is met Arno later vanavond van 7 uur af. Het is een 6 en 7 is ons sportprogram Talking Points. So, van mij Jimmy, een wonderlijke avond voor jullie. Baie dankie dat jullie samen gekeier. En groeten tot de volgende keer.
1: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital.

DJ, my hart wil jou nie los nie, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan. Wat is hierdie liedjie se naam? Wie sing hierdie liedjie? 062-344-5545.

Ventelbaan kruis met Ventelbaan, net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweekbaan. Ons is bezig met muziek flink, denk wat is hierdie liedjie se naam, wat is die kunstenaars naam? Stuur van jou antwoord 0623 44545, wie is hy?

Jou musiek flink dink liedjie van vanavond, Kobus Muller met Hey June, net hier op 90.6 FM stereo en jou midweek baan. Nou die advertenties, bykie John Cassie en Jan, ek bly.